Dankjewel. Rotterdam, dankjewel. Hebben jullie het een beetje naar je zin gehad vanavond? Gelukkig. Ik vond het ook heel erg gezellig. Hartstikke leuk. En misschien tot ziens.

0: Weer een televisie, maar lijkt het een team aan voor een brabbelot ontdekt. Maar ik nog voor het festival. Linken naar de blues. Linken naar de marbon.
1: Mine damer og herrer, ifra Spoonful of Blues, deres siste live at Dexter I Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.